0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak

0: te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Klucht.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
10: Goedemorgen!

dit zijn Johnny Mathis en Denise Willia. And too much, too little, too late.

0: een spelletje.
1: Wat?
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nou, dat lijkt me toch niet zo'n hele moeilijke opgave. Maar goed, voor het geval je het niet weet, gaan we hem straks natuurlijk nog een keer herhalen. En dat doen we over ongeveer 10 minuten. En over ongeveer een half uurtje, dan hoort u de goede oplossing. Dus, maar ondertussen gaan we door met muziek. Dit zijn Herman's Hermits en My Sentimental Friend.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: de hit.
1: Raad de hit. Welke hit is dit?
2: Nog steeds niet zo moeilijk, toch? En dan gaan we verder met Sherbet en

0: Beste muziek, goedemorgen!
1: Lekker broodje erbij.
0: Dit is Wakker Worden met Wolter!
1: Ja, en dit is... dit zijn The Flying Pickets. Een a cappella groep. En ze zingen...

rustig beginnetje van de muziek voordat we gaan swingen. Dit zijn de Four Tops en Don't Walk Away.

0: en daarmee zijn we dus alweer aan het einde gekomen. Bijna van deze uitzending. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Maar niet getreurd. Dit was het eerste uur. Over een paar minuten ben ik terug. Na het nieuws. En anders, als dat niet gaat lukken, dan wens ik u een hele fijne dag. En we gaan eruit met het laatste nummer vandaag. En dat is Musical Throut. A Musical Youth. Paas de Dutchie.
1: Dag. Worlds die neer zijn. With Russia.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen. Zonlicht valt naar binnen, ik voel me weer gewonnen.
3: Goedemorgen.
2: Allemaal in de lucht, ik draai de
3: goedemorgen en welkom bij het tweede.

0: En dit is Fix. En Fix zingt over de Red Skies. Zie je niet zo vaak, hoor. Maar ze moeten er wel zijn, anders zingen ze er niet over.
1: Dit is Fix.

0: Uh-oh, dat is het klokje weer.
1: Tijd voor een hit uit de top 40.
0: Ja, een hit uit de top 40. En deze keer gaan we naar een hit uit 1979. Dit nummer kwam binnen op 27 januari 1979. Heeft er uiteindelijk 13 weken in gestaan en heeft als hoogste bereikt de nummer 1. Welk nummer het is? Het is ABBA en Chiquitita.
1: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1979.

0: Bed was een hit uit de top 40.
1: Ja, en het is Chris Montez en Let's.

Oh, en dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending vandaag. En voor mij dus helemaal voor het einde deze dag. Maar niet voor Radio Emmeloord, want die gaat natuurlijk gewoon lekker door met lekkere muziek. Maar voor mij is het wel voor nu even afgelopen. Oh, ja, precies. Maar goed, ik kom wel weer terug en we gaan er natuurlijk uit met een bang. En daarvoor heb ik deze keer klaargezet Michael Jackson en Beat It. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: van de Klucht. Een goedemorgen. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed met twee mensen als dodelijk slachtoffer. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie in Ohio trof verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt, met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Kan alleen hier.
2: Altijd sfeer en meer.
1: Bij Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die mooie muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het allemaal vanuit Studio 2, ondergetekende Johan Graaf. En we begonnen met Elvis Presley met One Night With You. De heerlijke muziek van toen gaan wij weer voor u presenteren. En dan roep ik altijd maar, toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee, vanaf die mooie zendschepen die we toen de tijd hadden voor onze Nederlandse en de Engelse kust. Laten we snel beginnen in het programma. Laten we snel beginnen, waarom ook niet. Hoe meer tempo erin, hoe meer platen we kunnen draaien in die twee uurtjes Gouden Oude Show. Ja, wekelijks op jouw radio, op jouw internetradio. En ook via de middag of... Oh ja, ja. En via de DA+.

dat is toch een mooie plaat, of niet? Soms zo aan het begin van het programma De Gouden Oude Show met You Make Me Feel Like Dancing. De man met ongelooflijk veel hits, of niet soms. You Make Me Feel Like Dancing, inderdaad, Leo Sayer. Dit is de man van The Most Beautiful Girl. Hier is Charlie Ritz met die mooie plaat Behind Closed Doors.

Behind Closed Door. Wat een mooie plaat, of niet, soms van Charlie Ritz. Oh, alle spullen vallen hier naar beneden in de studio. Nou, even opruimen, het is weer een algehele puinhoop. Doen wij die mooie van Lucifer met Self Pity.

Prachtig of niet, soms wat een geweldige, gevoelige plaat van Lucifer met Self Pity. Kennen we deze nog? Een grote, dikke nummer 1 toen de tijd in de Miamico Top 50, The Guys and Dolls.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

dat is toch een leuke of niet? Soms word je vrolijk en dan word je blij van deze van Afrik Simoon. En die is dan getiteld de Ramaya. Terug in de tijd. In een nieuwe versie. De Fortunes.

komt Caroline inderdaad, de Fortunes waren dit met This Golden Ring. Heerlijke muziek van toen uit de jaren 60 hier in de show met The Love Affair, samen met Alice, met The Day, Day Without Love.

toch leuk, zo'n lekker ouderwetse meezingplaat van de dames van Leuven. Ja. Met You're the Greatest Lover hier in de Gouden Oude Show, deeltje 1, met de Hollies.

Tom Jones, ja, een mooie plaat of niet soms. De man van de Delilah, ja, ja, ja, ja. What a new pussycat. Ja, zijn we er nog? Is ook zo'n mooie. Dat is een van de Remco Heemskerk hier in die Gouden Oude Show met de Book of Love.

grote dikke hit was dat toen de tijd, begin de jaren 70, 69, 70, deze. Voor de George Baker Selection. En the little green bag. Hier is de Rooks Family.

ik betrap mij er zelf altijd op met deze plaat dat ik lekker aan het meezingen ben. Ja, ja, wel met de microfoon dicht, want anders is het geen gehoor natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat moeten we maar niet doen. Get yourself a ticket. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen, hè. Uit die jaren 60, 70 en 80. Het orkest stopt ermee. De dames gaan er vandoor. En dan gaan wij door met de volgende. Zo snel gaat het in het programma. 1969, hier zijn de Cats.

0: Dat is een mooie opname van The Cats met Turn Around, Turn Around en Start Again. Waar is Tom?
1: 1969.
0: Ja, daar is die gewoon. Hey, hier is het Cocktail Trio.
2: Hey.
3: Yep.
2: Hey.
3: Ja.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

het is toch wel een probleem als die er niet is. Nee. Het is altijd leuk een plaatje van de cocktail trio hier in de show. Met die man van de reclame, van de slagroom, weten we dat nog van de klop. Ik weet niet of dat nog bestaat, ik dacht het niet, dus ik mag het wel zeggen. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Dat was er eentje van het cocktail trio. Dit is de laatste. Van Gary met de Bassmakertjes. How do you do it?

laatste was dit How Do You Do It van Gary met de Bassmakers. Eerste gedeelte trouwens. Dus straks het tweede gedeelte met nog veel meer mooie muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Tot straks.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandchef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook 4 chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst

0: Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. Het weer: vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in dit tweede gedeelte van de show. Was het mooi of niet soms van de Spinners? Met Cupid, hè. Ja, dit is zo bekend, het bekende stemgeluid van de Beatles. Hier is eens nog een keertje. Natuurlijk met Love Me Do.

Een mooie muziek zo hier in het tweede gedeelte van De Cigars met De Carnaval is over. En langzaam gaan zij weer het pand uit. Doen wij de volgende, Petey Thomas met Hook on a Feeling.

nou wat een herrie hier op de radio. Dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewend hier in de Gouden Oude. Zeg maar toch wel eens leuk om te luisteren. Greenlight van The American Breed. Doen we er nog een, nog zo'n herrieplaat. 1974, Matt, met The Cat Crept In.

Neil Diamond was dit van Sweet Caroline. Ja, dit was die andere, Sky Bird. The Four Seasons hier op de radio, 1976. Gouden oude show, deeltje 2 met december 1963. De zaak is Over the Night.

dat zijn de mensen van The Living Finger in Xanadu. Ik heb het over die Electric Light Orchestra, zo in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met die muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80, terwijl de Electric Light Orchestra langzaam weggaat. Ze pakken de koffers in en ze gaan er weer vandoor naar hun volgende optreden. Dan gaan wij door met een andere grootheid. De man van That's the Way I Like It. We gaan naar 1979 toe. Hier is Casey met The Sunshine Band met Come to My Island.

was voor niets een grote hit van Casey Sim met de Suns & Band met Come To My Island. Maar toch is leuk om nog eens een keertje te horen in 1979. Dit komt uit de jaren 80, een lange. Terwijl een maxi-single op een LP. Ik heb het over Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.

De lange uitvoeringen, toch goed of niet soms, jazeker, van Lionel Richie met The Dancing on the Ceiling. Applaus, ja, applaus. Dit is ook zo'n mooie tijdloze muziek van de Middle of the Road hier in de Gouden Oude Show.

The Tonic of the USA, The Sacramento, Samson en Delilah, The Yellow Boomerang. Dat zijn een van de grote hits, moet ik zeggen, van The Middle of the Road. Dit is ook, was ook groot, dit. Het blijft toch een mooie plaat, deze. Een tijdloos plaat van Malvin McDeal met How Do You Do.

Het zit er helaas weer op. Een einde van de Gouden Oude Show voor deze week. Hou doe je doe. Dat was er een van Malvin McNeil, de laatste plaat in de Gouden Oude Show. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Emmeloord Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag...
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

blijft een hele bijzondere opname natuurlijk uit het jaar 1979. Het was een Frans duo. Ze noemden zich Baba en Rudy. En de plaat heette Hakataka Music. We zijn weer aanbeland bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Een uurtje vol weer met wat verrassende oude tracks ertussen. Ja, we hebben weer eens even diep in de archief hier bij Radio Emmeloord gekeken. En ja, daar vonden we wel weer wat leuke opnames. De tweede is een beetje dansbare muziek in het programma. Cheryl Lee Ralph, In the Evening.

uit een beginperiode, hè? Fleetwood Mac, met hun eerste grote hit, Need Your Love So Bad. Later werd dat aangevuld door twee Amerikaanse artiesten die de groep gingen versterken. Toen, ja, toen ging het allemaal wat in een stroomversnelling voor Fleetwood Mac. Ja, en we weten het, hè? Ruzie en dat soort dingen binnen de groep. Ja, bevorderde niet echt meer op het einde van hun carrière.

0: Oude Graven presenteert Music Memories.
1: Ik druk op een knopje en hij doet niks.
2: Ja, vrienden. Verkeerde knopje.

muziek van Nederlandse bodem. Je had het al vast herkend, de band De Kast. Met een van hun hits onvoorstelbaar. Straks in het programma Music Memories hebben we een oude alarmschijf voor je. George Michael staat gepland. De Chilites, Maywood ook nog, ja. En dit is een one-hit wonder voor Eddie Rabbit.

0: Ja, ja, terug naar de 60's. Music. Het was een nummertje uit het jaar 1966 van Ike en Tina Turner. Het origineel is van Martha Reeves en de Van Delft. Maar die hadden het weer op een B-kantje van hun hit single Heatwave gezet. Maar Ike en Tina besloten het uit te brengen als A-kant. Het heeft in Nederland maar 1 week in de Nederlandse top 40 staan. Op plek nummer 38.
1: Oude alarmschijf.
0: We weten het, we zitten in het jaar 1970.

0: Free, dat was de oude alarmschijf uit het jaar 1970. En het was een beetje een minder grote hit voor de heren van de Four Tops. Want die hadden dus met deze plaats, Barbara's Boy, een aardig hitje, maar niet echt in de hitparades. Nee, absoluut niet. Je luistert naar Radio Emmeloord.
1: Radio Emmeloord.
0: Zeg ik.
1: Music.

Deze groep had zo'n mooie samenstelling qua stemmen. Bariton, bas en tenoren bij elkaar. Het was eerst een kwartet, later werd het een trio. Ze kwam uit Amerika. Boyz II Men bestaat nog steeds. Maar ja, zoals vaker natuurlijk, dan verandert de samenstelling. En ze teren natuurlijk op de oude hitjes. En over oude hitjes gesproken, kennen we deze nog? Connie Francis. Ho, ho, ho, vrienden. En dat allemaal op jouw radiostation, Radio Emmeloord.

het jaar 1988. George Michael en Father Vigor. Straks nog, als het mee zit, Mayhood. En Stan Getz en Astrid Gilbert, die komen nog ook voorbij. Zeg jou de naam Twilight nog iets? Nou, als je dat weet, dan ben je inderdaad wat oudere jongeren. En misschien zing je deze wel uit het hoofd zomaar mee. We gaan naar het jaar 1973. Getiteld Stoned Out of My Mind. The Twilight.

onder opname van Stan Getz en Astrid Gilbert. Hij is een saxofonist, een tenorsaxofist. Saxonofist, of dan Stan Getz, die was daar heel bekend om. En deze dame, die kwam uit Salvador. Daar was al een grote naam. Ze is nog steeds onder ons, ja. Kan nagaan tot ze door het zingen nog het lange leven heeft behouden. Vrienden, het programma gaat richting het einde. Dat gaat een uurtje toch heel snel, hè? Hier zo bij Radio Emmeloord. Ja, zeg het maar. Radio Emmeloord. Music Memory.

0: Even terug naar het jaar 1981 met de band Champagne. En How About Us was een one-hit wonder, vrienden. Vanavond, althans op de zondagavond, laat ik het helemaal goed zeggen, dan kun je verzoekplaten aanvragen. En dat kun je doen via de website van Radio Emmeloord. www.radioemmeloord.nl. Dat zeggen we dan even helemaal voluit. En de laatste van dit uur.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: Dus van Maywoods en Standing in the Twilight. Wat mij betreft heel graag tot volgende week. Houdoe!

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Bierbrouwer Golf gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Mark Bodegraaf.

Good old Chris Montez trapte het uurtje weer af met Loco por ti. Nou, ik neem aan dat je wat Spaans kent, maar ik heb het even voor je opgezocht, want ik ken niet zo goed Spaans. Een beetje Duits, Engels en heel klein beetje Frans. En dan houdt het bij Bodegraaf echt helemaal om, maar dat betekent ik ben gek op jou. Nou, dat hadden we eigenlijk wel zo kunnen inkopen natuurlijk, hè, vrienden. Ja, zo moeilijk was dat niet. Een uurtje volop natuurlijk met ook een oude. Oh, dames. Oh. Ik ben mijn luisteraars aan het toespreken. Ik wilde vertellen dat we ook straks toch volgens mij een oude alarmschijf hebben. Ik zit in de

0: vrienden, One Hit Wonder Classic als dit. De formatie The Toys. Ah, een Lovers Concerto hier bij jouw radiostation.
1: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Nou ja, dat 60's Gold, die gaat er wel meer voorbij komen in dit uurtje natuurlijk. We hebben hem gevonden, de oude alarmschijf. Ik zat even niet goed op te letten, maar hij staat gelukkig in de playlist. En dit zijn de The Bee Gees. Het was een beetje de comeback-hit voor de heren. The Nights on Broadway.

was eerst gewoon drummer bij Genesis, Phil Collins. En ja, toen ging de zanger weg. Toen mocht hij opeens zingen. Dat ging hartstikke goed. En toen besloot hij later, ik ga nou maar zelf een solo carrière beginnen. Dat was best wel succesvol voor deze man, Phil Collins. Straks de Stouwe Alarmschijf. Dat is de formatie uit Nederland die we voorbij laten komen. Al uit het jaar 1973, maar dat hoor je zo meteen wel. En dit zijn de dames van Barry White, de Love Unlimited. Je hoort ze wel eens bij hem meezingen. Maar nu mochten ze zelf zingen. Een beetje de lange uitvoering zie ik dat we hebben uitgekozen. I am under the influence of love.

uurtje Radio Emmeloord voor. Om ook die 60s classics nog voorbij te horen komen. Dit was er ook weer zo eentje van The Love Affair. The Everlasting Love. Altijd mijn eeuwige liefde voor jou. Ja, dat is wel bij Radio Emmeloord hoor. AM 747. En natuurlijk ook via de DAB en streaming audio.

0: plaat staat een beetje vreemd in. Vrienden, het kwam... ik had hem al klaarstaan hier in de studio van Radio Emmeloord. Maar ja, wij lopen dan hier langs en dan tik hem waarschijnlijk nog wel eens een keer tegen de draaitafel aan. En hij had een paar groefjes overgeslagen. Sorry, het woord was Don in ieder geval. Mens heeft Everybody See My Sweet Gypsy Rose. Hallo, zei ik. Hallo. Juist.
1: Oude alarm.
0: Ik vertelde het je al, we gaan een track draaien van de Nederlandse formatie De Cats. Die hadden de alarmschijf in het jaar 1973. Het ging al wat minder met de hits. Dit is een klein beetje het voorbeeld van tot het niet meer zo grote hits werden.

0: even je geheugen een beetje testen.
1: I Can Go For That van John Hollenhout, laat ik het goed zeggen. Maar wie heeft dat sampletje wel eens later gebruikt in een hit? Ja, inderdaad, Simply Red gebruikte deze plaat. Althans, de sample eruit. Dat werd ook een hele grote hit. Dus Wayne Fontana en Pamela.

a place in your heart for me. I'm coming home. Muziek van de Tramps. Moet je even een klein verhaaltje vertellen. Vlak bij mij was een jong stel. En die hadden wat probleempjes. Relatieproblemen. Ja, zover ik dat kon begrijpen. Want hij had op de stoep op een gegeven moment geschreven, die jongen. Van lieve schat, je had helemaal gelijk. Ik was fout. Dit plaatje waar we nu draaien voor de Tramps is ook zo'n beetje van I'm coming home, als het niet te laat is, dan kom ik terug bij je schat. En dat gold ook een beetje voor dat stel. Kan je alleen niet vertellen hoe het afgelopen is. Ik heb ze niet gesproken, niet gezien. Dus, maar dat even een herinneringetje ophalen.

Double en The Captain. Nancy Double met The Captain of Your Heart, vrienden. Dat was de voorlaatste in het uurtje hier bij Radio Emmeloord. Programma Music Memories. Even wat sporten hier in de studio met Carl Douglas. En dat werd toen een hele populaire sport, dat kan ik me nog wel herinneren. De Kung Fu. Oftewel, de Kung Fu Fighting.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Bierbrouwer Golf gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
3: Nummer 15.

terug naar de tijd van echte muziek. Dit is de Classic Gold Top 15. Nummer 11.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 Mecano met Hijo de la Luna. Nummer 14 Mark Almond met Tears Run Rings. Nummer 13 Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good. Nummer 12 Elton John en Leanne Rimes met Written in the Stars. En zojuist op nummer 11 Gary Puckett en The Union Gap met Lady Willpower.
2: Nummer 10.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Tony Carey en Room with a View. Nummer 9, The Police met Can't Stand Losing You. Nummer 8, Solution met It's Only Just Begun. Nummer 7, Lucy Silvas met Nothing Else Matters. En op nummer 6, Dennis Edwards en Sieda Garrett met Don't Look Any Further.
2: Nummer

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Op nummer 5 Lionel Richie met Deep River Woman. Nummer 4 Chris Andrews met Yesterday Man. Nummer 3 The Searchers met Take It or Leave It. Nummer 2 Neil Diamond met Cracklin' Rosie. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is Leo Sayer met When I Need You. Nummer

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Ja, een hele goede middag. U bent verbonden met Studio Gouda via Radio Emmeloord. Gaat u luisteren 2 uur lang. En mijn persoon dus. Mijn naam is Hans. En ja, een beetje warm de laatste tijd, maar ja, we overleven het wel. Dat is wat mooie muziek. Gaat terug naar 1970 en we draaien Jackie Lomax en How the Web Was Woven.

Ja, ook een plaatje uit de jaren 70, Kayak Dutch. Een Nederlandse band, hè. En dat was natuurlijk de Ruthless Queen. En dat is, ja, een mooi nummer. En dit is Kiki D, Amoureuse.

0: Yankee Dee. Ze zou later nog samen met Elton John Don't Go Breaking My Heart zingen. En Maar Amoureuse was natuurlijk een prachtig gevoelig nummer. En dat was uit 1971, dacht ik.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, goedemiddag. Dit is Radio Emmeloord. We draaien Nederlandstalig nummer Ik Doe Wat Ik Doe. En dat is Astrid.

Ja, prachtig nummer van de Carpenters. And Touch Me When You're Dancing. En ja, programma's met contrasten, daar hou ik wel van. Hè? Want ja, we gaan een beetje een contrast oproepen hier in het programma vanmiddag. En dat doen we met de Doors. En de Doors, dat is nou niet bepaald soft muziek natuurlijk. Hè? En daarom draaien we Love Me Two Times. Jim Morrison and the Doors.

0: gingen we terug naar 1978. Een bijzonder mooi jaar natuurlijk, hè. Met C-centers. En dat was Barry Manilow en Coca Cabana.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Wonderful Radio Emmeloord.
3: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is Sugar Sugar en The Archers.

Bob Seger en Against the Wind. En ja, goedemiddag, dit is Radio Emmeloord. En dit is Amal uit 1967 en zijn bloemenkinderen.

0: Ja, je hoorde het vanuit de speaker van Radio Veronica, hè? Bloemenkinderen. Dat was Arman, 1967.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, 10 juni is Wim T. Schippers overleden, hè? De creator van Pareltse Vet en zo en dat soort programma's. En ja, wat niet, hè? Bert en Ernie en het even alles. En daarom draaien we Pareltse Vet. En waar moet dat?

de schepper is er niet meer, hè? Wim T. Schippers. En we draaiden Barendse Wet met Waar moet dat heen?

Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord. En mocht u ons willen schrijven, dat kan op ons e-mailadres. Dat is studio@radioemmeloord.nl. Dat was natuurlijk Blue Mink, A Good Morning Freedom. En dit is Billy Stewart en Summertime.

Billy Stewart, met zijn Summertime, en daar zitten we helemaal in, hè. Lekker zomer. En ja, we schakelen even terug naar Studio M-Lord, hier vanuit Studio Gouda. En dat doen we voor het nieuws en het weer. En aan de andere kant zie ik jullie weer.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen. En dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, dat was David Bowie met zijn Rebel Rebel. En dat is ja, een mooie plaat, hè. Van Morrison, ja, die man die kon goed zingen, hè. En we draaien Have I Told You Lately.

was Van Morrison hier op Radio Mabot. En Have I Told You Lately. En we gaan een echt radioplaatje draaien. En ik heb twee versies. Harry Shipp en WOLD. Maar deze is de original met de sad ending. Ja, ik weet eigenlijk niet wat het verschil is. Maar we gaan het horen.

0: was Harry Chapin en WOLD met zijn sad ending.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Ja, dat was Falco en Jen. En dat is muziek uit zo'n Duitse kring. Die hebben we vroeger naar gekeken.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, nog maar eens een keer Rolling Stones hier op Radio Emmeloord. En dit is Angie.

dat was Mick Jagger en zijn band, hè, en Angie. Hier op Radio Emmerwood. En we hebben nu Brian Adams en Everything I Do, I Do It For You.

Johnny Cash was dat, met de Locomotive Man. Dat gaat eigenlijk over mij, hè. En ja, dit is ook wel leuk. Nederlandstalig. Is dit alles? Doe maar.

0: is dit nou alles? En dat is onvolmaakt.
1: Dit is Radio Emmeloord. Nu ook op DHB+. Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dan gaan we terug naar de 60s en we hebben de Singer en Evans. En in the year 2525.

was Herman van Keeken. En Papi loopt toch niet zo snel. Dat is zo'n leuk plaatje, hè? Dat, ja, ontroerend. En ja, het zit er bijna alweer op. We gaan naar de laatste vocalen hier op Radio Noord. En het was leuk om te doen weer. Volgende week om dezelfde tijd zijn we weer terug. En ja, als jullie een verzoekje willen doen of gewoon een berichtje willen sturen, kan dat op ons e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En ja, we draaien When Will I See You Again? En de 3 Degrees. En dat besluit dan ook het programma voor vandaag hier vanuit Studio Gouda.

0: Straks 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

iedereen muzikaal de jaren 70 binnen wist te loodsen met zijn hits. Joe Self, zo heette die. En The Games People Play. Wij zitten hier al 3 minuten te denken. Wat zijn dat dan voor spelletjes? Rummy Cup, noem ze maar op. Gewoon patience misschien wel. Geen

EY, baby, lekker spellen. En wij spelden de hele wereld rond met Rachel Sweet en haar hit uit begin jaren 80. Ik geloof dat ik nog steeds afgeleid word door de foto op het hoesje van Rachel. Want het was niet begin jaren 80, maar 1978 om precies te zijn voor baby. We gaan lekker op vakantie. Je hoort het aan de track am harmonica op de achtergrond. En dat is geen Frans plaatje, het is een Brabants plaatje. Muziek van Frans Bauer in Happy the Peppy en heel lekker ding.

feesten en partijen. En als ik de story en privé mag geloven, heeft hij tegenwoordig ook zijn vrouw aan het werk gezet. Ja. Komt dus helemaal goed met de familie Bauer. Frans Bauer en Hey Lekker Ding. Tijd voor heerlijke zomers op de radio hier bij Radio Emmeloord.

Het was zo populair, de Dreamhouse muziek. En dit paste feilloos in datzelfde hoofdstuk. Any Questions, zo heette ze. En Living on a Fantasy hier in Happy the Peppy.

0: Als u een lijstje zou maken met plaatjes die heel vaak door andere artiesten gezongen zijn, oftewel gecoverd, dan zou deze hoog scoren. Nee, oké, White Christmas staat al generaties lang bovenaan. Maar ook Smoke Get In Your Eyes zal zeker een toppositie bekleden. Blue Haze vandaag hier in Happy the Peppy.
1: De lekkerste hits op je radio.
2: Happy the

0: We geven het volmondig toe, een uitstekende hit onder de kerstboom. Maar ook bij een kampvuur op een camping doet hij het goed, hoor. De blokken hout liggen te knisperen en op de radio hoor je Sommieux. Oké, misschien heb je de kachel nog niet aan, alhoewel. Tonight, dat was de hit.
1: There's

0: Great hits uit de jaren 60. Een heel bijzondere vandaag. The Foremost. Ze hadden gewoon een plaatje van John Lennon gepakt. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En zij zongen het gewoon de hitparades in 1963. Oftewel...
1: 1963.
0: Dat was I'm in Love op Radio Emmeloord.

Het zijn vraagstukken waarin je in de jaren 70 nog heel veel tijd voor nodig had. Tegenwoordig gaat het allemaal wat makkelijker schijnbaar hoor, dankzij de diverse apps, maar die had Sheriff Dean nog niet. Hij had wel leuke muziek en die hoorde je zojuist met...

plaatje wat alleen in de jaren 70 gemaakt kon worden, hoor. Want als je de prijzen aan de pomp vandaag de dag ziet, dan is een traffic jam eigenlijk niet meer voor te stellen. Een verkeerschaos hadden ze in de tijd wel bij Sailor. En dat waren de mannen die ook bekend waren van Girls, Girls, Girls. En nog veel meer andere leuke plaatjes.

zet hem op je telefoon als je nog op reis gaat deze zomer. Want die scoort uitermate heerlijk als je boven de wolken vliegt. Want daar hoort de muziek van Magna Carta zeker thuis. The Airport Song.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hello, Pierre from the Budget Barn. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: that's got some groove bone in it. I think we might be chucking that out the pothole in a minute. Get another copy of that one. Anyway, for Tracy from Paul Waddington, thank you very much indeed for that. Okay, let's get out of here with a bit of instrumental. Written by Lee Hazelwood on Gone Records, the instrumental version of Ring of Fire. Tony Castle and the Raiders and Salty.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neede gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog en de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend door elkaar. U gaat het komende uur dat allemaal horen. Nou, als we de berichten van het KNMI mogen geloven, dan wordt de zomer deze week iets minder extreem als de afgelopen. Ik weet niet hoe u hem ervaren heeft, maar laten we het maar bij betreft maar gaan vergeten afgelopen week met al die bloedhitte en zweten, nog eens zweten. Dat is nou net niks voor mij. Maar toch, ja, we kunnen wel genieten van de zomer. En in 1966 deed Billy Sheward het ook met de Gershwin-compositie Summertime. Door velen vertolkt, maar dus ook door hem. En ook in Nederland een hit.

Onze eigen Sandy Coast uit Voorburg met Just a Friend. Dit programma draait muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Dus gaan we nu naar 1961. De Allisons, ook in Nederland een hit met Are You Sure?

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon & McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

prachtige geluid van Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining. We zijn aangekomen bij de rubriek Onbekend van Bekend. En dat is een bekende groep uit Nederland. De Shoes uit Zoeterwoude maakte in de periode 1966-1974 15 top 40 noteringen, waaronder Na Na Na en Osaka de grootste hits vertegenwoordigden. Het minder bekende werk van deze band bestamt al uit 1963. Ze maakte eerst een Duitsstalige single en daarna een Engelstalige single en onder de naam The White Shoes. Dit is die Engelstalige single, Bye Bye Baby. Thank you.

40 voorloper van de groothit We Were All Wounded at Wounded Knee. Redbone met Fado. Ja, je zou wat anders denken, maar het is toch F-A-I-S spatie Do. Grotere hits kwamen wat later, maar in 1974 had Dionne Warwick al een aardige notering samen met de Detroit Spinners, Then Came You.

De Fab Four met Help. De Beatles uiteraard, nog maar even voor de volledigheid. De Seekers, niet te verwarren met de New Seekers, hadden 3 hits in Nederland. En allemaal in 1965. Dit was de eerste. I'll Never Find Another You.

in één keer op de plaat gezet, naar verluid I'll Never Find Another You van The Seekers. En dan zijn we toe aan de jingle van de week. Een zomerse jingle. We gaan eerst maar eens naar die jingle luisteren.

Sunny Sound. Een van de bekendste Radio Veronica jingles in de tijd dat ze op zee waren. En dan ook nog tot oktober 72. Want daarna moest 192 eraf en werd het 538. Maar even over deze jingle. Die heeft een bijzondere wordingsgeschiedenis. De band Unit Gloria, het heette eerst nog Gloria, had een prachtige hit met The Last Seven Days. En daarna nog een wat aantal kleinere hits. En in begin jaren 70 wilden ze een beetje af van de religieuze thema's in de muziek en zochten ze contact met Ad Bouwman, een technicus bij Radio Veronica met zeer veel verstand van geluid. Ad was de repertoire van de band al een beetje bekend. Een van de dingen die hij tegen de mannen zei van, joh, jullie hebben een plaatje opgenomen, een mooie single, Wild Bird. Alleen, ja, die drumsolo die erin zit, die vind ik zo verrekte slecht opgenomen. Dat zouden we eigenlijk eens opnieuw moeten doen. Nou, dan konden ze natuurlijk niet meer het plaatje opnieuw opbrengen. Maar wat deden ze? Ze maakten er dus de jingle mee die u zojuist hoorde. Hoe die nou werkelijk verder klinkt, die drumsolo, dat hoor je straks. Eerst nog even de versie die Ad Bouwman ervan gemaakt heeft, draai ik nog even apart. En straks in Wild Bird gaat u horen hoe het in de plaat zelf zat. Wild Bird.

0: Zeer terecht applaus voor Crosby, Stills, Nash en Young. En met name die laatste als zanger tijdens de 1974 live tour. Dat was Old Man.
1: Augustus 1974 bleek Stephanie de Sykes met een vrolijk plaatje toch steken in de tip bananen. Born with a smile on my face.

De Barbier van Sevilla. Dat was een opera geschreven door Rossini. En uitgevoerd deze keer door, ja, ga er even voor zitten, geen Mon Amour, BZN. In 1974. En stond op een LP, Veronica presenteert 14 vakantiefavorieten van Negram. Die LP die kreeg ik, als ik me niet vergis, voor een verjaardag. En zo kon het dus wezen dat ik hem draaide in de rubriek uit de oude platenbak van uw presentator. Volgende plaat is een nummer wat je ook vooral misschien wel kent van de Bee Gees, maar ook uitgevoerd door Nina Simone, To Love Somebody.

Shall Sing. Art Garfunkel, een single die hij uitbracht, die niet verder kwam dan de tipparade in februari 1974. En wel een heel mooi nummer ook om te horen op de koptelefoon, want je hoort de langzaam de muziek opbouwen. Eerst de trommel en daarna de saxofoon enzovoort enzovoort. En zo zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. We gaan zo nog één plaat draaien. Allereerst nog even, wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mail aan wijdraaien@gmail.com. Ook met uw ideeën voor de september speciale uitzendingen. wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van de band die men de band noemt. En de titel van deze mooie plaat, u kent hem vast, The Wait. Graag tot de volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot-luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, helemaal. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze Hollandse Hit. Want het is de eerste donderdag van de maand. En mocht je de tel kwijt zijn, de maand juli zijn we nu. Ja. Ja, zat ik hier vorige week nog met 36 graden. Vandaag was ik in Zeeland en een beetje het zuiden van Brabant. Hele dag regen gehad, echt. Nou, mag je zeggen wat je liever hebt, ja.

0: Nee, het leven is zeker zo slecht nog niet. We hadden natuurlijk een heerlijk nummer. Een toontje lager met zanger Erik Macy. Later natuurlijk is die solo gegaan, maar met toontje lager heel veel mooie nummers gemaakt. Ook albums. En een daarvan is, daar komt deze vandaan. Het album heette Erop of Eronder. En daar staat dit geweldige nummer. Lente in Twente. En geloof me mensen, daar is het heel vaak lente. Absoluut. Goed, we zijn toe aan de keuze van ons hitjaar. En zoals jullie weten, en dat is natuurlijk ook heel geloofwaardig, gaat dat via onze IBM-computer, weet je, dat ding uit de jaren 70. Ik heb de floppy van 5 1/4, zo'n mooie zwarte, erin gedrukt met jaren 70 erop, want daar moet hij uit gaan kiezen, want de jaren 70 zijn weer aan de beurt. En we gaan eens even luisteren waar we op uitkomen.
1: ...1976, beste mensen.
0: Ik ga eens even op zoek naar wat er allemaal aan Nederlandstalig in dat jaar gemaakt is. En wij gaan naar Jan Smit, als de morgen is gekomen.
2: Je

Heerlijk nummer van de Dijk natuurlijk, als ze er niet is. En ze hebben gelijk, hè? Zeker. Absoluut, daar kunnen wij mannen niet tegen. Nee. Oké, we gaan naar ons hitjaar, lieve luisteraars. 1976 is het hitjaar. En ik heb alvast de eerste maar even opgezocht. De rest die doe ik straks wel eventjes. En dat is dus het nummer wat op de vierde plaats is geëindigd in dat jaar aan Nederlandstalige muziek. Dus er zitten nog drie boven die beter zijn. Op nummer 69 van de top 100 van dat jaar gaan we naar een absoluut heel bekend nummer. En we gaan er naar luisteren. Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder.

Ja, dat was de eerste uit ons hitjaar 1976. Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder en Dr. Bernhard. Ja, Ron is niet meer onder ons. En in tegenstelling tot wat veel mensen zouden denken, is dat met Bonnie Sinclair nog wel gewoon zo. Ja, nou ja, dat kan. En op nummer 69 stonden ze in de top 100 van 1976. En wij gaan naar Edcinia Romley. En dan straks heb ik alweer de eerste verzoekjes. Dus daar gaan we naartoe. Hier is Hemel en Aarde.

1967, lieve mensen, was het Boudewijn de Groot met dit nummer. Heerlijk. Het land van Maas en Waal. Ik moet zeggen, ik ken een heel andere tekst, maar die is niet geschikt voor uitzending. Dus daar gaan we het even niet over hebben. Ik ga het even hebben over iets wat pas volgend jaar maart gaat plaatsvinden. Maar ik vond het zo leuk dat ik het nu alvast eventjes ga vermelden. En dat betekent dat ik het de komende maanden nog wel meer ga doen. Want, uit overhoofden van het feit dat we ook nog iets voor de lokale omroep doen, kom je heel veel agenda's en dat soort dingen tegen. En toen viel mijn oog op een datum van volgend jaar, 6 maart, zaterdag 6 maart. En dan hebben we in het voorhuis de Nacht van de Nederpop. Nou, dat hoort helemaal in dit programma. Maar daar hebben we toch een paar hele grote artiesten. Onder andere Alides Hidding, Erik Meesje, we hebben hem net gehoord. Nol Havens van Eén Kopje Koffie natuurlijk. VOF de Kunst. Mai Tai, Travassie. Mensen van Het Goede Doel. Alides Hidding is natuurlijk van de Time Bandits. Die komen allemaal optreden. Echt. En niet hoe noemen we het tegenwoordig? De tributes, maar de echte artiesten. En die gaan ook een hele avond. Het is ook van 8 tot 11. Dus we moeten maar eens even een zootje kaarten gaan bestellen en daarbij zijn. Dus dat is leuk. En daar gaan we absoluut nog meer tijd en aandacht aan besteden. Goed, we gaan naar de verzoekjes. Dick en Alois, die luisteren natuurlijk. En de Zuiderkade, Nick en Frey, zijn ook weer op hun honk aan het water. Goed dat jullie er zijn. Fred en Mieke zitten in de auto. En die gaan we zo meteen even het verzoekje van draaien. Volgens mij weet ik zeker dat Reisje aanwezig is. Canada is niet aanwezig, want Canada is in Nederland. Maar luistert wel. Dus we hebben weer een mooi clubje bij elkaar, lieve mensen. En iedereen die ik dan weer niet noem, maar er wel bij is, heel erg welkom. En fijn dat jullie met ons meeluisteren naar de Hollandse hits hier op Radio Emmeloord. Dit verzoekje komt van Dick en is van de zangeres zonder naam. Heet Het Soldaatje.

Vergeten gaan we hem absoluut nooit en zijn muziek al helemaal niet. En dit zijn natuurlijk de pareltjes van hem. Iets van een wonder. En daarvoor het verzoekje van Dick, het soldaatje van de zangeres zonder naam, Mary Servaas. Kwam overigens uit 1971. Goed, wij gaan snel door met het volgende verzoekje. En die komt van, Mieke Fred natuurlijk. Ik moest even kijken, maar hij staat er inderdaad. Die vroegen om Normaal en Dal Deen.

Er zijn natuurlijk heel erg veel mooie Nederlandstalige nummers gemaakt, maar voor mij springt deze er toch elke keer weer uit. Simpelweg vanwege de tekst en hoe waar dat is. Je kunt eenmaal niet de hele dag gelukkig zijn en voelen. En die momenten van geluk zijn heel erg belangrijk. En dat is precies waar het nummer over gaat. Zwijg over liefde, denk niet aan geld. Eén moment van geluk is alles wat telt. En zo is het. Goed. Ik dacht, hij moet er even tussendoor. Maar dat betekent wel dat ik schromelijk tijd tekort ga komen in deze 2 uur. Maar we slaan ons er wel weer doorheen. Want we moeten nog naar ons hitjaar. En we zijn bij de nummer 3 uit dat lijstje aangekomen. Staat op 62 in de top 100 van 1976. Want daar waren we gebleven. Een nummer wat ik ken. Maar goed, dat zegt niet zoveel. Ik ben benieuwd of jullie het kennen. Maar ja, hij staat erin op de 3e plaats. Dus we gaan hem draaien. En hij komt van Bob Bauber. En het nummer heet Voor Niets.

Vanmiddag, toen mevrouw in de keuken bezig was met het eten, kwam ons zoontje plotseling binnen met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl zij haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een broertje gepast, terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangehaakt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Nou, dat was het. Terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen, tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken.

iedere avond te zorgen voor de dag van morgen. Gratis. Ik heb je medicijnen gehad, je schoolgeld betaald. Gratis. Ik heb je kleren versteld.

moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij, mam, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en hij schreef

genre wat ik eigenlijk nooit draai hier. Het heeft ook te maken met een soort van wetenschap die ik erover heb. Namelijk het praten van de songtekst in plaats van zingen. Daar zijn wat meer voorbeelden van in het Nederlands hitwezen. We hebben natuurlijk Mijn Gebed van D.C. Lewis. En we hebben Het Spel Kaarten van Gerard de Vries. Wat ik, als ik een hele goede bui heb, misschien nog wel eens ooit ga draaien. Nou, dit was Bob Bauer. Hij is de zanger van ZZ en de Maskers, of dat is hij geweest. En ik hoor net dat Patricia Pai de stem op de achtergrond was. Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. En gaan wij naar het laatste nummer voor het nieuws van 9 uur. En

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide en bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Bette ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdrinkt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Even aan mijn moeder vragen, 1980 was het. En welkom in het tweede uur van de Hollandse Gids, lieve luisteraars, hier op Radio Emmeloord. En wij gaan snel verder met alles wat er nog moet gebeuren. En dat is heel veel. Ik ga eerst nog even een verzoekje wegwerken die al een hele tijd staat. En die komt van Hans. En wij gaan luisteren naar Bluff.

0: Zoutelanden, Hans, dankjewel voor je verzoekje. En de Zuiderkade, de radio kan weer harder. En wij gaan door met ons hitjaar. Want we zijn bij de tweede, op de tweede plaats. Het nummer wat op de tweede plaats geëindigd is. Dat wil niet zeggen, het jaar was
1: 1976.
0: Precies. En op die tweede plaats staat een nummer wat de 33ste in die hele lijst had. Het tweede hoogste Nederlandstalige nummer dus. En die komt van André van Duin.

normaal gesproken niet echt het genre wat ik aanhang. Wat meerderen hebben ook overigens, begrijp ik. Maar ja, het was nog eenmaal het hitjaar. En daar stond hij in. En blijkbaar goed gescoord in 1976. Want hij stond best hoog. Willempie van André van Duin. Goed. Ik heb nieuws van over André Hazes. Ja, niet dat hij nou vanuit de hemel waar hij ongetwijfeld verblijft allerlei signalen naar mij toezendt. Maar nee, het gaat over opnames die van hem gevonden.

Onder zijn. Als we even teruggaan naar de documentaire Zij gelooft in mij, die in 1999 gemaakt is en die velen van ons gezien hebben, daar hebben we gezien dat hij in Benidorm twee concerten zou geven in een stierenvechtersarena. En dat ging niet zo heel erg goed. Die kaartverkoop, dat viel heel erg tegen. Hij zou daar twee concerten geven. Uiteindelijk is het er maar eentje geworden. Kaartje of 400 zijn er toen de tijd maar verkocht, maar hij heeft dat concert wel gedaan. En wat blijkt nu? Daar zijn opnames van gemaakt, geluidsopnames. Dat wist niemand. Daar heeft gewoon een geluidstechnicus gedacht, nou ja, hij treedt op, ik prik hem erin. En dan zien we het wel. Die zijn ergens in een archief van een geluidsstudio uit Bunschoten terechtgekomen. En een tijdje geleden daar opgedoken. Die hebben ze afgeluisterd en dat bleek van een uitzonderlijk goede kwaliteit te zijn. Dus dat hebben ze gedigitaliseerd. Daar gaat een album van komen. Een echt live album van dat optreden in Benidorm. En de hardcore fans, er zijn enige geweest, die hebben het al mogen beluisteren. En die waren enthousiast. Dus zodra dat gaat op een album komen. Dus zodra dat beschikbaar komt, ik beloof het jullie allen, dan ga ik daar absoluut achteraan. En gaan we eens even luisteren hoe dat is. Voorlopig doen we het dus nog zonder de live versie, maar dat klinkt zeker niet minder gek. Free, daar komt-ie, hè.

Twee heerlijke nummers achter elkaar. We hadden natuurlijk Diep in mijn hart van André Hazes. André mag absoluut niet ontbreken in deze twee uur. Dan zou het gewoon geen Hollandse hit zijn. En het heerlijke nummer van Corrie van den Bos. De Noorderzon scheen. Ja, de prachtig nummer. Absoluut. Goed, wij gaan op weg naar de VIP-plaat natuurlijk. Die we zometeen om 9:30 hebben. We hebben nog de Piratenklapper. Ik heb nog een paar verzoekjes staan. En we hebben nog de nummer 1 uit het 1976 hitjaar. Maar we gaan eerst naar Cadans.

0: nummer van The Scene met de enige echte zanger die The Scene kan en mag hebben. T-Lau natuurlijk helaas ook niet meer onder ons. En daarvoor hadden we Cadans en Intimiteit. Goed, lieve mensen, we zitten bijna op 9:30. Een kleine 40 seconden zie ik nu. Nou, die praten we wel even vol. En om daar nou weer een nieuw nummer voor in te gaan starten, gaan we niet doen. Want we zijn aan onze VIP-afdeling beland. Onze very important person. Die hebben we allemaal in ons leven, dat weet ik zeker. Dat hoef ik allemaal niet voor jullie in te vullen natuurlijk. Maar dat we er heel af en toe even bij stil moeten staan, vind ik dus wel. We hebben een snelle wereld waarin alles maar zo snel mogelijk moet. En er is heel weinig tijd voor elkaar en dat is een beetje zonde. Dus doe dat nou, want ja, voor je het weet is het voorbij, hè. Dat hoef ik hier niemand uit te leggen. En daarom is dat belangrijk om daar eventjes bij stil te staan. Goed, wie het is, dat maakt dan natuurlijk helemaal, in ieder geval wat mij betreft, zeker niet uit. Ik heb een speciale VIP-plaats en dat ga ik eventjes uitleggen. Ik doe dit werk voor radio nu, ik heb geen idee, 20, 25 jaar misschien, zoiets, alles bij elkaar. En als het van je familie moet komen wat luisteraars betreft, dan kom je bedrogen uit. Tenminste, in mijn geval. Mijn kinderen die hebben daar niet zo heel veel mee en ik vind het ook helemaal prima. Maar ik heb een dochter die dat dan nog wel doet. En als ze tijd heeft, dan luistert ze. En die is jarig dit weekend. En die zei, pap, draai je nu ook een plaatje voor mij? Ja, natuurlijk, schat, doe ik dat. En ja, het gaat over dochters, dus dan weet je het wel. Maar daar heb ik er twee van en daar ben ik reuze trots op. En natuurlijk dus ook op haar. Dus lieve Maureen, alvast van harte gefeliciteerd. We zien elkaar dit weekend. En ja, deze is natuurlijk speciaal voor jou.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

lieve mensen, dat was onze VIP-afdeling. En ja, die stelde toch niet teleur, zou ik zeggen. Want nou ja, als je zelf dochters hebt, dan weet je, je ziet jezelf weer naar schuurfeesten rijden, concerten, kroegen, verjaardagen, weet ik het wat. En die meiden achterin te lallen en te doen. En ja, een prachtige tijd. En de Amazing Stroopwafels, daar ja, is het ook helemaal goed mee. Oude Maasweg, helemaal prima. Oké, we gaan naar onze, eens even kijken, Piratenklapper, natuurlijk. Die hebben we ook nog. En wij hadden eigenlijk het idee om van dit nummer, wat ik zo meteen ga draaien. Ik ga namelijk Telstar 2827 ga ik draaien. En om daar de B-kant ook nog van te draaien. Maar ja, dan moet ik de computer anders omzetten. En ik weet niet of dat werkt. Dus ik laat eerst de A-kant maar even horen. Dat zien we later wel, wat we daar weer mee doen. Goed, de Piratenklapper van deze maand natuurlijk uitgezocht door de grootste piratenkenner die ik dan weer ken. Nick natuurlijk. En die heeft jukeboxen vol met deze muziek. En ja, dit is een hele grote. Een bandje uit Groningen-Drenthe. Een trio. En ze heten het Sneeuwbal Trio. En we gaan naar Heimwee.

Het Sneeuwbaltrio en Heimwee. Prachtig nummer, absoluut Nick. Dankjewel voor deze suggestie. Ik heb nog eventjes gekeken van hoe of wat. Hun grootste hit is Ade, mijn kleine Paloma. Dat wist ik dan ook nog. Heeft zelfs in de top 40 gestaan in 77. En ze treden nog steeds op bij gelegenheid. Meestal zijn dat op feesten van Tukker FM. De laatste is geweest in mei van dit jaar. Op het dondersdikke tentparty van Tukkers FM. En daar zijn zij nog geweest. Goed, wij gaan eens even weer met de reguliere lijst verder. En dan komen we uit bij Acta en de Munnik.

dit nummer uitkwam, was het eigenlijk helemaal niet zo'n grote hit. Maar langzamerhand, en zeker nu dat ze weer bij elkaar zijn, blijkt dit toch wel een van de meest gedraaide nummers te zijn van ACTA en de Munnik. Het regent, zonnestralen. Goed, lieve mensen, wij gaan naar de laatste en de hoogst genoteerde in ons hitjaar 1976. Hoogst genoteerde Nederlandstalige nummer uit dat jaar. Overigens het jaar waarin de Dancing Queen van ABBA ver bovenaan stond in de top 100 lijst. Mon Amour van BZN ook ergens in de top 5. En als ik het nog even bij mijn eigen disco hou, Heaven Must Be Missing an Angel, ook die stond volgens mij tweede of derde of zo. Maar goed, wij doen het vanavond met de Nederlandstalige muziek. En daar hebben we de hoogste uitgehaald. 17 staat dit nummer in de totale lijst top 100. Maar het is dus de hoogst genoteerde Nederlandstalige nummer. We gaan naar Don Mercedes.

Het verhaal van Rocky door Don Mercedes. Nou, dat is natuurlijk niet zijn echte naam. Rob van Bommel, zo heet hij. En de zangeres die je hoort op deze plaat is... Ja, daar is ze weer. Bonnie Sinclair, inderdaad. En stonden 2 weken op nummer 1 in 1976 in de top 40... en in de top 100, dus over het hele jaar, op nummer 17. Dat was ons hitjaar. Wij hebben nog een paar nummertjes te gaan, lieve luisteraars. En dan zijn we alweer aan het eind. Ja, het gaat hard, hè. We gaan nog even lekker luisteren naar Doe Maar.

En één nacht alleen. En ja, wat hebben die ook een ongelofelijke successen gehad natuurlijk. Totdat ze op 14 april 1984 het afscheidsconcert gingen geven. Omdat het gewoon niet meer ging. Ik heb later met Ernst Jans interviews gehoord. Waarin hij beschreef wat er allemaal gebeurt in zo'n band. Als die bezit wordt van het publiek. En dat is werkelijk ongelofelijk. En dan begrijp ik best hoe groot het succes ook is. Dat je dan op een gegeven moment zegt. Het is wel zo'n beetje klaar, ja. En dat gebeurde dus met Doe Maar. Ze hebben later nog wel een paar afscheidsconcerten gegeven in 2000, of reunie bedoel ik. Het afscheidsconcert was in 84, dus een reunie geweest in 2000 en in 2008. En ja, ze hebben natuurlijk heel veel grote hits gehad. En dit was er één van. Eén nacht alleen en de nummer dat heel ver kwam. Na Pa en De Bom, die beide op nummer 1 hebben gestaan. En daarna kwam deze. En we schrijven dan 1983. En daarmee, lieve luisteraars, zijn we aan het eind van alweer een Hollandse hitavond. Ja.

ga ik wel vanuit dat u hier weer komt. Al is het dan volgende week maar weer in de Disco Show en alle andere prachtige programma's die Radio Emmeloord heeft. Kijk even op de site radioemmeloord.nl en daar staat de hele programmering. Ik heb het met veel plezier weer gedaan vanavond. Heerlijke nummers voorbij gekomen. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. En natuurlijk voor de verzoekjes. Want zonder dat soort dingen heb ik helemaal geen zin om hier te gaan zitten. Zo simpel is het, ja.

Ja, lieve mensen, een heel fijn weekend. Het wordt weer lekker weer, dus dat wordt genieten. Doe er iets moois mee. Wij spreken elkaar volgende week weer met een vernieuwde disco-show. En anders, de eerste donderdag van de maand in augustus met Nederlandstalig. Veel plezier.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide en bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Betten ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdrinkt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
1: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
2: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
1: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
2: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig hooligan.